je wensen, er was niet zoveel fris nie. Zonder je wensen, je was nooit daar geweest nie. Ik wou jou nooit zeer maken, en jij ook niet van mij nie. Ons was dat net te lief van mekaar. Maar ik hoop ek

mij voor naaste liefde en ik zal leren om te vertrouwen. U was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou, ja ik mis voor jou.

Dit is Posduif met voet vas. Of voetfout, jammer daar, dit is Posduif met voetfout. Lekker manier om 'n sonoggend te begin. Net voordat hier ons het Groen Mamba by Jacques de Presser. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar sekondes gaan ons ook het vir Andri Jet met Vat My Hoor en ook Bok van Blerk met Praat Jy Nog Steeds.

0: Randkruid.
1: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meershoek dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht.

0: De Villiers op Bok Radio.
1: Vreina nooi, een wonderlijke nooi. Zij woon naar een straat. Zij heeft de foto.

0: Ai ai ai, as hierdie manne net kon ophou beklei, dan het ons nog lekker musiek van hulle gehad. Dit is nou so 13 minute voor 12. Baie dankie Ribbons Office National, net hierna ken jy my cover.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Only you
4: can recover. Jy die cover.

0: Jy help jyself.
1: Gerard, hè?
2: Ja, dit is een nice intro daar.
1: Ek sê vir jou, jy is nou vandag saam met ons in die kruid, my vriend, en ons gaan nou luister na drie liedjies uit verskillende lande. Ons is in die jaar 1984, toes ek maar nog een ou papa babaikie, so amper 1 jaar, wel, ek was allemaal 1 jaar oud op
2: huis. Toes ek hoërskool toe.
1: Jo, Stefan?
3: Toe is my oudste sister geboren.
1: Ai, die jeug van vandag, Gerard, ha?
2: Ja, nee.
1: Nou, 4 Augustus 1984 was daar een nummer 1 treffer in die VSA van een man met die naam Prins.
2: Aha.
1: Oh, ja, Prins, ja. En hy het een liedjie gehad, When Doves Cry.
2: Oeh, wat een great song.
1: Dit was een nummer 1 treffer.

0: op mijn broek. En ik sta hier voor jou gebeden in die voetspoor van het boek.
1: Ons het veel vrouwen boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou en ook in die brief.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, structurele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY project aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor Retail Store, splinter nie. Kiewitslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.

kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantoor werk.